0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. En of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

big city. Jesus, it's been 20 years, Candy.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. En de weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE, Edam Volendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
8: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
7: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
9: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
7: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: LOVE Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 8 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Op de N235 Purmerend Amsterdam. Bij Ilpendam 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Onder een woning aan de Lijnbaan in Monnikendam trof de politie op 30 april een ondergrondse hennepkwekerij aan met circa 300 planten. Een 44-jarige vrouw uit de gemeente Waterland is aangehouden. De professioneel ingerichte kwekerij werd ontdekt na een melding bij het drugs- en ondermijningsteam. Planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook is de netbeheerder ingeschakeld vanwege vermoedelijke illegale stroomafname. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op 9 en 10 mei kunnen bezoekers tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag tientallen molens en gemalen in Noord-Holland bezoeken. In de regio Waterland opent de Katwouder Molen haar deuren. Deze molen, ook wel Kathammer genoemd, beheert het waterpeildeel van de polder Katwouder van circa 520 hectare. De naam is afgeleid van het landschap. Kat verwijst naar bonkig veenland, ham naar een uitham in de voormalige Zuiderzee. In de Grote Kerk in Oosthuizen exposeren van 10 tot en met 31 mei schilderes José van Gool en beeldhouwer Paul Krijnen als eerste exposanten van seizoen 2026. Van Gool studeerde aan de Rietveld Academie en in het Van Gogh Museum en werkt met acryl en olieverf, met de focus op mensen in het dagelijks leven. Krijnen maakt abstracte beelden in klei en steen, geïnspireerd door architectuur en kunst. De expositie is te zien aan de Raadhuisstraat 61. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De werkzaamheden aan de nieuwe duiker aan de Julianenweg liggen op schema. De voorbereidingen voor de buizen zijn afgerond en het riool is aangelegd. Volgende week worden de kolken aangesloten op het riool en start het straatwerk. Daarnaast is Liander gisteren begonnen met de aanleg van een middenspanningskabel vanaf de Foxiastraat richting de AMVO. De sleuf ligt tijdelijk open, maar woningen blijven via bruggetjes bereikbaar. Deze werkzaamheden duren circa 3 weken. De gemeente Purmerend controleert deze maand op niet geregistreerde honden. Controleurs gaan langs de deuren en kunnen zich legitimeren. Wie een niet aangemelde hond heeft, moet alsnog hondenbelasting betalen van €96,48 per hond per jaar. Bewoners buiten de bebouwde kom zijn vrijgesteld. Hondenbezitters die hun hond nog niet hebben aangemeld, kunnen dit doen via de gemeentewebsite. Het recreatieschap Twiske Waterland heeft het wervingsplan voor Twiske Poort goedgekeurd. Maar de benodigde NNN-ontgrenzing ligt nog stil, wat gevolgen kan hebben voor de planning. Het gebied, eerder bekend als de Blauwe Poort, moet herontwikkeld worden als entreegebied van het Twiske, gericht op sportieve en gezinsrecreatie en horeca. De Blauwe Poort opende in 1991, maar sloot in 2013 door financiële problemen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze donderdag zijn er flinke zonnige perioden in Edam, Volendam. De wind zit altijd nog in de noordoosthoek. Een matige wind waait er, windkracht 4. De temperatuur is niet bepaald hoog. In de ochtend nog een graad of 10. In de middag loopt de temperatuur op tot 13, 14 graden. De komende dagen stijgt de temperatuur richting 20 graden. Zaterdag wordt de warmste dag. Maar dan neemt ook de kans op enkele stevige buien toe. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad staat tussen afrit Avoorn en Purmerend 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met de gratis Buiten Beter app kunt u in Edam Volendam eenvoudig meldingen doen van problemen in de openbare ruimte. Zoals schade, zwerfafval of omgevallen bomen. De app is te downloaden via de App Store of Google Play Store. FC Volendam heeft afspraken gemaakt over schermtijd, waarbij de trainer spelers regelmatig vraagt hun telefoon weg te leggen. Overmatig scrollen zou de concentratie schaden. En focus is cruciaal voor de laatste twee eredivisiewedstrijden tegen Excelsior en Telstar. Volendam staat momenteel op de 16e plek van 18 en moet dus strijden om handhaving in de eredivisie. De coalitievorming in Purmerend verloopt moeizaam. Verkenners adviseren een coalitie van 5 partijen. Stadspartij Beemste, Polderpartij GroenLinks, PVDA, VVD, D66 en CDA. Het struikelblok is de gespannen verhouding tussen de twee grootste partijen. Stadspartij Beemste, Polderpartij, geeft aan dat samenwerking met GroenLinks/PVDA inhoudelijk en relationeel schuurt en geeft de voorkeur aan een rechtse coalitie met Partij voor Purmerend. GroenLinks, PVDA, wil op zijn beurt alleen samenwerken met Stadspartij na herstel van de relatie en sluit samenwerking met FVD en Partij voor Purmerend uit. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je wilt niet elke dag hetzelfde.
2: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
1: LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
6: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
5: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
7: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
5: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam door olie op de weg tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Onder een woning aan de Lijnbaan in Monnikendam trof de politie op 30 april een ondergrondse hennepkwekerij aan met circa 300 planten. Een 44-jarige vrouw uit de gemeente Waterland is aangehouden. De professioneel ingerichte kwekerij werd ontdekt na een melding bij het drugs- en ondermijningsteam. Planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook is de netbeheerder ingeschakeld vanwege vermoedelijke illegale stroomafname. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op 9 en 10 mei kunnen bezoekers tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag tientallen molens en gemalen in Noord-Holland bezoeken. In de regio Waterland opent de Katwouder Molen haar deuren. Deze molen, ook wel Kathammer genoemd, beheert het waterpeildeel van de polder Katwouder van circa 520 hectare. De naam is afgeleid van het landschap. Kat verwijst naar bonkig veenland, ham naar een uitham in de voormalige Zuiderzee. In de Grote Kerk in Oosthuizen exposeren van 10 tot en met 31 mei schilderes José van Gool en beeldhouwer Paul Krijnen als eerste exposanten van seizoen 2026.

0: of onze app.
1: Deze donderdag zijn er flinke zonnige perioden in Edam-Volendam. De wind zit altijd nog in de noordoosthoek. Een matige wind waait er, windkracht 4. De temperatuur is niet bepaald hoog. In de ochtend nog een graad of 10. In de middag loopt de temperatuur op tot 13, 14 graden. De komende dagen stijgt de temperatuur richting 20 graden. Zaterdag wordt de warmste dag. Maar dan neemt ook de kans op enkele stevige buien toe. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knoopend Diemen 15 kilometer stilstaand verkeer. Het ligt olie op de weg en daarom zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging, 8 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Er staat een file op de A27 Almere richting Utrecht. 8 kilometer tussen Almere Hout en Eemnes. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Een kwartier vertraging tussen afrit Nederhorst en Berg en Loendersloot in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
3: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
5: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
3: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer en 3 kwartier vertraging lag benzine op de weg. De weg is weer vrij. De A10 knoopt het Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunetten 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Nederoost en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: De Lente.
11: warmte hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Lekkere koffiehits tot 12 uur vanmiddag is dit het Koffiemagazin.

Ik wist eerlijk gezegd niet dat je Cornflake Girls in je ontbijt kon hebben, maar het blijkt zo te zijn volgens Tori Amos. Zometeen het allerlaatste lokale nieuws, weer en verkeer, hoor je allemaal in één keer. Maar laten we eerst even vieren dat het bijna weer...

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend controleert deze maand op niet geregistreerde honden. Controleurs gaan langs de deuren en kunnen zich legitimeren. Wie een niet aangemelde hond heeft, moet alsnog hondenbelasting betalen van €96,48 per hond per jaar. Bewoners buiten de bebouwde kom zijn vrijgesteld. Hondenbezitters die hun hond nog niet hebben aangemeld, kunnen dit doen via de gemeentewebsite. Op 9 en 10 mei kunnen bezoekers tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag tientallen molens en gemalen in Noord-Holland bezoeken. In de regio Waterland opent de Katwoude Molen haar deuren. Deze molen, ook wel Kathammer genoemd, beheert het waterpeildeel van

0: de polder Katwoude van circa 520 hectare. De naam is afgeleid van het landschap. Kat verwijst naar bonkig veenland, ham naar een uitham in de voormalige Zuiderzee. De werkzaamheden aan de nieuwe duiker aan de Julianenweg liggen op schema. De voorbereidingen voor de buizen zijn afgerond en het riool is aangelegd. Volgende week worden de kolken aangesloten op het riool en start het straatwerk. Daarnaast is Liander gisteren begonnen met de aanleg van een middenspanningskabel vanaf de Foxiastraat richting de AMVO. De sleuf ligt tijdelijk open, maar woningen blijven via bruggetjes bereikbaar. Deze werkzaamheden duren circa 3 weken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze donderdag zijn er flinke zonnige perioden in Edam-Volendam. De wind zit altijd nog in de noordoosthoek. Een matige wind waait er, windkracht 4. De temperatuur is niet bepaald hoog. In de ochtend nog een graad of 10. In de middag loopt de temperatuur op tot 13, 14 graden. De komende dagen stijgt de temperatuur richting 20 graden. Zaterdag wordt de warmste dag. Maar dan neemt ook de kans op enkele stevige buien toe. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 5 minuten vertraging nog bij het na de vesting. Door een kapotte auto op de A6 Lelystad richting Muiden staat bij het Muidenberg 3 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer Koenplein bij knooppunt de Nieuwe Meer. En op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
7: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
6: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
8: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
6: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op erco-en-elektra.nl.
12: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
14: Wat zei jij nou?
13: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
15: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
16: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is de Koffietop 3.

En dat was hem voor deze donderdag. De Koffie Top 3 op bezoek van Suzanne Plat. Morgen is er een nieuwe Koffie Top 3. Dat is een vrolijke vrijdag. Dus heb je 3 vrolijke koffiehits? Laat dan even weten welke je wil horen morgen. En mail die naar marcel.bak@rtvlove.nl.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het recreatieschap Twiske Waterland heeft het wervingsplan voor Twiske Poort goedgekeurd. Maar de benodigde NNN-ontgrenzing ligt nog stil, wat gevolgen kan hebben voor de planning. Het gebied, eerder bekend als de Blauwe Poort, moet herontwikkeld worden als entreegebied van het Twiske, gericht op sportieve en gezinsrecreatie en horeca. De Blauwe Poort opende in 1991, maar sloot in 2013 door financiële problemen. Op 9 en 10 mei kunnen bezoekers tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag tientallen molens en gemalen in Noord-Holland bezoeken. In de regio Waterland opent de Katwouder Molen haar deuren. Deze molen, ook wel Kathammer genoemd, beheert het waterpeildeel van de polder Katwouder van circa 520 hectare. De naam is afgeleid van het landschap. Kat verwijst naar bonkig veenland, ham naar een uitham in de voormalige Zuiderzee. De werkzaamheden aan de nieuwe duiker aan de Julianenweg liggen op schema. De voorbereidingen voor de buizen zijn afgerond en het riool is aangelegd. Volgende week worden de kolken aangesloten op het riool en start het straatwerk. Daarnaast is Liander gisteren begonnen met de aanleg van een middenspanningskabel vanaf de Foxiastraat richting de AMVO. De sleuf ligt tijdelijk open, maar woningen blijven via bruggetjes bereikbaar. Deze werkzaamheden duren circa 3 weken. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Wist je dat je al na 20 minuten wandelen je stressniveau kan verlagen? Gebruik de vakantie of een avond om je natuurlijke batterij even op te laden. Probeer eens een onbekend pad in de buurt. Een nieuwe omgeving prikkelt namelijk je hersenen en geeft je meteen fris inspiratie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijken dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heiloo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraffen is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

krentenbol wordt door Wieler Revue als goedkope en effectieve sportvoeding genoemd. Een absolute koolhydratenkampioen voor duurritten. Dus dan weet je dat je niet die dure energierepen hoeft te kopen.

Door de Queen en George Michael en Somebody to Love. Uit 1993 alweer heb ik even voor je opgezocht. Lang geleden. Bijna een Coffee Magazine klassieker, toch? Ja, dacht het wel. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer je je kinderen knuffelt, hoe gelukkiger ze zullen worden als volwassenen. Ik vraag me alleen af, als je je kind de hele dag knuffelt, of daar dan op dat moment wel zo gelukkig van wordt.

0: ruimte, zoals schade, zwerfafval of omgevallen bomen. De app is te downloaden via de App Store of Google Play Store. De coalitievorming in Purmerend verloopt moeizaam. Verkenners adviseren een coalitie van 5 partijen. Stadspartij Beemsten, Polderpartij GroenLinks, PvdA, VVD, D66 en CDA. Het struikelblok is de gespannen verhouding tussen de twee grootste partijen. Stadspartij Beemsten, Polderpartij, geeft aan dat samenwerking met GroenLinks/PvdA inhoudelijk en relationeel schuurt en geeft de voorkeur aan een rechtse coalitie met Partij voor Purmerend. GroenLinks/PvdA wil op zijn beurt alleen samenwerken met Stadspartij na herstel van de relatie en sluit samenwerking met FVD en Partij voor Purmerend uit. In de Grote Kerk in Oosthuizen exposeren van 10 tot en met 31 mei schilderes José van Gool en beeldhouwer Paul Krijnen als eerste exposanten van seizoen 2026. Van Gool studeerde aan de Rietveld Academie en in het Van Gogh Museum en werkt met acryl en olieverf, met de focus op mensen in het dagelijks leven. Krijnen maakt abstracte beelden in klei en steen, geïnspireerd door architectuur en kunst. De expositie is te zien aan de Raadhuisstraat 61.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met de gratis Buiten Beter app kunt u in Edam Volendam eenvoudig meldingen doen van problemen in de openbare ruimte.

En de Goo Goo Dolls brachten ons bij deze gedachte. Wie zoet is, mag in mijn koffie. Ik wens je nog een hele mooie donderdag. En wat mij betreft vandaag tot morgen om 9 uur... bij een nieuwe aflevering van het Koffie Magazine. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Bolte Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs voor 2 verkrachtingen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. gaat nu in cassatie bij de Hoge Raad. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hanta-virus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die 1 dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacentrum. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft afspraken gemaakt over schermtijd, waarbij de trainer spelers regelmatig vraagt hun telefoon weg te leggen. Overmatig scrollen zou de concentratie schaden. En focus is cruciaal voor de laatste 2 eredivisiewedstrijden tegen Excelsior en Telstar. Volendam staat momenteel...

0: momenteel op de 16e plek van 18 en moet dus strijden om handhaving in de Eredivisie. Onder een woning aan de Lijnbaan in Monnikendam trof de politie op 30 april een ondergrondse hennepkwekerij aan met circa 300 planten. Een 44-jarige vrouw uit de gemeente Waterland is aangehouden. De professioneel ingerichte kwekerij werd ontdekt na een melding bij het drugs- en ondermijningsteam. Planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook is de netbeheerder ingeschakeld vanwege vermoedelijke illegale stroomafname. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op 9 en 10 mei kunnen bezoekers tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag tientallen molens en gemalen in Noord-Holland bezoeken. In de regio Waterland opent de Katwouder Molen haar deuren. Deze molen, ook wel Kathammer genoemd, beheert het waterpeildeel van de polder Katwouder van circa 520 hectare. De naam is afgeleid van het landschap. Kat verwijst naar bonkig veenland, ham naar een uitham in de voormalige Zuiderzee.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze donderdag zijn er flinke zonnige perioden in Edam, Volendam. De wind zit altijd nog in de noordoosthoek. Een matige wind waait er, windkracht 4. De temperatuur is niet bepaald hoog. In de ochtend nog een graad of 10. In de middag loopt de temperatuur op tot 13, 14 graden. De komende dagen stijgt de temperatuur richting 20 graden. Zaterdag wordt de warmste dag. Maar dan neemt ook de kans op enkele stevige buien toe. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
10: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de Grote Kerk in Oosthuizen exposeren van 10 tot en met 31 mei schilderes José van Gool en beeldhouwer Paul Krijnen als eerste exposanten van seizoen 2026. Van Gool studeerde aan de Rietveld Academie en in het Van Gogh Museum en werkt met acryl en olieverf, met de focus op mensen in het dagelijks leven. Krijnen maakt abstracte beelden in klei en steen, geïnspireerd door architectuur en kunst. De expositie is te zien aan de Raadhuisstraat 61. De gemeente Purmerend controleert deze maand op niet geregistreerde honden. Controleurs gaan langs de deuren en kunnen zich legitimeren. Wie een niet aangemelde hond heeft, moet alsnog hondenbelasting betalen van €96,48 per hond per jaar. Bewoners buiten de bebouwde kom zijn vrijgesteld. Hondenbezitters die hun hond nog niet hebben aangemeld, kunnen dit doen via de gemeentewebsite. Het recreatieschap Twiske Waterland heeft het wervingsplan voor Twiske Poort goedgekeurd. Maar de benodigde NNN-ontgrenzing ligt nog stil, wat gevolgen kan hebben voor de planning. Het gebied, eerder bekend als de Blauwe Poort, moet herontwikkeld worden als entreegebied van het Twiske, gericht op sportieve en gezinsrecreatie en horeca. De Blauwe Poort opende in 1991, maar sloot in 2013 door financiële problemen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De werkzaamheden aan de nieuwe duiker aan de Julianenweg liggen op schema. De voorbereidingen voor de buizen zijn afgerond en het riool is aangelegd. Volgende week worden de kolken aangesloten op het riool en start het straatwerk. Daarnaast is Liander gisteren begonnen met de aanleg van een middenspanningskabel vanaf de Foxiastraat richting de AMVO. De sleuf ligt tijdelijk open, maar woningen blijven via bruggetjes bereikbaar. Deze werkzaamheden duren circa 3 weken. Met de gratis Buiten Beter app kunt u in Edam-Volendam eenvoudig meldingen doen van problemen in de openbare ruimte, zoals schade, zwerfafval of omgevallen bomen. De app is te downloaden via de App Store of Google Play Store. De coalitievorming in Purmerend verloopt moeizaam. Verkenners adviseren een coalitie van 5 partijen. Stadspartij Beemsten, Polderpartij GroenLinks, PVDA, VVD, D66 en CDA. Het struikelblok is de gespannen verhouding tussen de 2 grootste partijen. Stadspartij Beemsten, Polderpartij, geeft aan dat samenwerking met GroenLinks/PVDA inhoudelijk en relationeel schuurt en geeft de voorkeur aan een rechtse coalitie met Partij voor Purmerend. GroenLinks, PVDA, wil op zijn beurt alleen samenwerken met Stadspartij na herstel van de relatie en sluit samenwerking met FVD en Partij voor Purmerend uit. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 's middags.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij twee huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
9: Robert Veerman.

krijgt toch gewoon een heerlijke plaats van Peter Gabriel. Sledgehammer. Yes. Goedemiddag. Welkom bij LOVE Radio. Welkom bij het programma Graaien. Dankjewel aan Jure Bos voor de afgelopen 3 uurtjes. Lekker even tijdens de lunch. Yes. Was weer fijn. Ja, en nu dus Graaien. Vandaag met die andere veerman. Robert Veerman hier. Hallo. Ja, eventjes in de afwezigheid van Johan. Hij is er een weekje of 3, 4, denk ik zelfs, is hij even afwezig. En vandaar dat ik de honneurs mag waarnemen. Maar goed, hij is er niet voor leuke dingen in ieder geval. Hij is met zijn werk mooie dingen aan het maken. En nou ja, goed, ik kan er niet te lang over uitweiden. Maar het is in ieder geval wel om een positieve reden dat hij vandaag afwezig is. Zo is het dan ook wel weer. Ingrediënten blijven voor de rest hetzelfde hoor. We gaan gewoon lekker graaien met leuke muziek. Waar je lekker op door kan blijven werken. Ja, Sledgehammer dus van Peter Gabriel. Daarvoor hoor je nog Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Nou, fijner kan je werkdag toch niet zijn zo rond de 3 uur dip, toch? En komt er nog meer leuke muziek aan. Almost Famous staat onder andere voor je klaar. En ik heb ook natuurlijk hier nog Vanessa Carlton met 1000 Miles.

Almost Famous and Free as a Bird. Stond op de kermis-cd van 2014. En oké, het is niet zo'n kermisplaat, hè, in de klassieke zin van het woord, zoals Klaas Pet, Volle Damme Volkslied, om maar wat te noemen. Maar dit is wel zo eentje dat, als je nou even gaat zitten en je sluit je ogen, ja, dan zit je eigenlijk gewoon al op een terrasje aan de dijk. Lekker, met een goed versnaperingetje voor je neus, of in mijn geval gewoon een kop koffie. En dan voel je die warmte op je huid van het zonnetje. Nou, ik zit er al bijna. Overigens, het zonnetje blijft ook wel een beetje schijnen de komende dagen. Het moet goed weer, het moet wel goed weer gaan worden komend weekend. De warmte is ook weer een beetje terug. Dus echt, terrasweer is zeker in aantocht de komende dagen. En dat is alleen maar fijn. Net als dit liedje trouwens. Tamara Tol en Jaman. Je bent nog mooier dan mooi. Op een

Paul McCartney met een beetje hulp van Michael Jackson en Stevie Wonder. Ja, dat lijkt wel een sterrenfestival daar, toch? Lekker hoor, CCC hier bij Graaien op de LOVE. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap te zien op LOVE TV. En dit keer zijn Nick Tol en Jan Muren te gast. Nick Tol was journalist bij het Noord-Hollands Dagblad en De Telegraaf. En hij presenteerde hier trouwens ook nog het programma Op Pad Met bij de lokale omroep. En hij is sinds september 2024 persvoorlichter bij PSV. Ja, die heeft dus wel een leuk verhaal te vertellen. Zeker met twee seizoenen waarin ze goed gescoord hebben, waarin ze kampioen zijn geworden. Jan Muren dan, die kennen we natuurlijk als zanger. En hij begon zijn muzikale loopbaan bij de groep Next One. Vanaf 1978 was hij zanger van Fiesta en in 1995 ging Jan solo verder en bracht hij een aantal singles en albums uit. En tegenwoordig reist hij door het land met de Cliff Richard en The Shadows Tribute Band. Kijk, dat zijn leuke dingen. Leuke gasten dus in de aftrap, morgenavond vanaf 6 uur op LOVE TV.

0: 1983 kwam Undercover op de proppen met deze cover van Baker Street. Origineel kennen we natuurlijk van Gary Rafferty. Dat was de zanger van Steeler's Wheel. En brengt me wel op een idee. Misschien dat ik straks nog wel eventjes iets leuks ga draaien van Steeler's Wheel. Stuck in the Middle with You of zoiets. Ja, een beetje cliché, maar wel lekker toch? Moet kunnen. Het is in ieder geval 4:30 geweest. Tijd nu voor een update van het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft afspraken gemaakt over schermtijd, waarbij de trainer spelers regelmatig vraagt hun telefoon weg te leggen. Overmatig scrollen zou de concentratie schaden. En focus is cruciaal voor de laatste twee eredivisiewedstrijden tegen Excelsior en Telstar. Volendam staat momenteel op de 16e plek van 18 en moet dus strijden om handhaving in de eredivisie. Onder een woning aan de Lijnbaan in Monnikendam trof de politie op 30 april een ondergrondse hennepkwekerij aan met circa 300 planten. Een 44-jarige vrouw uit de gemeente Waterland is aangehouden. De professioneel ingerichte kwekerij werd ontdekt na een melding bij het drugs- en ondermijningsteam. Planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook is de netbeheerder ingeschakeld vanwege vermoedelijke illegale stroomafname. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op 9 en 10 mei kunnen bezoekers tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag tientallen molens en gemalen in Noord-Holland bezoeken. In de regio Waterland opent de Katwouder Molen haar deuren. Deze molen, ook wel Kathammer genoemd, beheert het waterpeildeel van de polder Katwouden van circa 520 hectare. De naam is afgeleid van het landschap. Kat verwijst naar bonkig veenland, ham naar een uitham in de voormalige Zuiderzee.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA. Elke dag.

heb deze plaat echt al ontelbare keren gehoord. En elke keer als ik er weer naar luister, denk ik van... hey, frek, zit dit er ook in? Het lijkt wel of er een soort van percussieachtig dingetje in zit... wat ook terug te horen is in Africa van Toto. Nou, let er gewoon even op als je de volgende keer weer dit liedje voorbij hoort komen. Extreme was dat, hier bij LVJ Radio in Wholehearted. En daarvoor hoorde je ook nog een liedje van Frank Boeien. Maakte toch al heel wat jaartjes muziek. En de vorige die kwam uit 2015. Helemaal nog niet zo heel erg oud. Maar ja, toch al wel weer een tijdje terug natuurlijk. Verslaafd aan jou was dat. Nou, zometeen meer over FC Volendam. Maar eerst Gabriel Rios en Broad Daylight.

Wat maakt die man toch een juwelen van platen? Danny Vera en Oblivious Desire. Nou, laten we het dan toch eens over iets anders gaan hebben. Wat volgens velen een belangrijke bijzaak is in het leven. Voetbal. Afgelopen zondag verloor FC Volendam met 2-0 van SC Heerenveen. En het andere oranje staat daardoor nu op plek 16 in de Eredivisie. En dat betekent een gevarenzone. Want wie als 16e eindigt, moet een na-competitiewedstrijd spelen om te handhaven of te degraderen. Nou, Volendam heeft nu 31 punten uit 32 wedstrijden. En dat is evenveel als Telstar en 3 minder dan Excelsior. En laat het nou uitgerekend ook de ploegen zijn waar het andere oranje nog tegen moet spelen. Aanstaande zondag, dan is de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Excelsior. De aftrap is dan om 16:15 en de wedstrijd wordt ook live uitgezonden bij ESPN. Kijken dus allemaal. En volgende week zondag, dan is thuis de laatste en mogelijk allesbeslissende reguliere wedstrijd uit de competitie. Telstar is dan dus de tegenstander hier in de Tempel in Volendam, in het eigen krasstadion dus. Ja, wat het wordt, we gaan het meemaken, maar winnen, dat moeten ze eigenlijk. Het zijn gewoon 2 finales, zeggen we natuurlijk al weken in het programma Love Sport Eredivisie, maar ja, daar lijkt het nu ook echt gewoon op uit te draaien. Gewoon op een soort finale. We moeten hem winnen. Nou, we gaan het meemaken. Zondag dus de eerste om 16:15.

Belofte maakt schuld. En ik heb hem bij deze ook ingelost. Want ik zou Steelers Wheel nog voor je draaien. En Stuck in the Middle with You. Nou, heb ik gedaan. En daarna hoor je dus ook nog Ed Sheeran en Sapphire. Ga nog eventjes kijken naar komend weekend. Want hoewel Koningsdag net achter de rug is, wordt er in Warder aanstaande zaterdag weer een rommelmarkt georganiseerd. Goh, wat leuk. Je kan dan van 10 tot 1 uur lekker struinen tussen de meubelen, woondecoratie, kleding en speelgoed. Het wordt georganiseerd door Stichting Kerkgebouw Warder. De opbrengst is bestemd voor onderhoud en exploitatie van het als sportzaal dienende kerkgebouw. Nou, locatie waar het te doen is, is Warder 48 bij de firma Reek. En kom je met de auto, rijd dan even via de Westerweg Warder in. Want parkeerwachters te plaatsen wijzen je dan waar je het beste kan parkeren. Mooi. Zijn leuke dingen, toch? He? Je kan er in ieder geval weer lekker op uit aankomend weekend. Nou, bijna 4 uur. Na 4 heb ik natuurlijk nog meer leuke muziek voor je klaarstaan. Miss Montreal komt onder andere voorbij. Ik heb vast ook nog wel iets van Emma Heesters. En tot 4 uur kan je nog lekker genieten van Chris Isaak. Blue Hotel.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. De A7 van Zaanstad naar Horen doe je er 10 minuten langer over tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

wel eens van die bands, daar denk je echt niet elke dag aan. Maar af en toe hoor je die liedjes van ze voorbij komen en dan denk je, ja, die hadden we ook nog. The Pretenders and Back on the Chain Gang. Dit is er ook gewoon zo eentje. Zo'n liedje dat stiekem toch wel erg lekker in het gehoor ligt. Nou, daarvoor hadden we ook nog een ander liedje. Ook lekker in het gehoor. Zeker als het zonnetje schijnt. The Barge and the Rhythm of the Night. Hier bij jouw lokale omroep. Meer leuke muziek is onderweg. En mijn heester staat voor je klaar. Simon Keizer komt ook nog voorbij. Gewoon lekker lokaal. En dit is Miss Montreal.

Ik ben oké. Klinkt als een tropische verrassing in een zomersjurkje. Emma Heesters en Schat, ik ben oké. Gaan we het eens eventjes hebben over iets wat op de agenda staat. Iets heel erg leuks. Want volgende week donderdag, dan is het Hemelvaartsdag. En traditiegetrouw kan je dan weer in het Volendamse Boelenspark terecht voor het derde Klaphek Festival. Ook dit jaar staan weer diverse lokale bands op het podium met als thema Sailing Home. Dus verwacht veel lokale muziek van The Cats, van nou ja, misschien wel iets van Leftside, de 3J's en natuurlijk nog heel veel andere. Misschien hier en daar ook nog wel een leuke verrassing, wie weet. En als we de weersverwachting mogen geloven, ja, dan wordt het toch wel goed weer. Dus je kan er lekker op uittrekken. De toegang van het derde Klaphek Festival is, zoals je gewend bent, hartstikke gratis. En mocht het niet lukken om die kant op te komen, dan kan je het uiteraard ook alle maanden horen en zien hier bij de LOV.

R.E.M. samen met Kate Pearson, de zangeres van de B-52's. Ze is inmiddels 78 jaar en ja, je zou het niet zeggen hoor. Je zou het er niet geven als je de foto's ziet. Ze staat ook nog steeds op het podium met haar vuurrood geverfde haren, felle jurkjes aan en alles. Ja, volgens mij heeft deze dame toch een soort van eeuwige jeugd of ergens de tijd stilgezet bij, nou laten we zeggen 50 jaar. Ze is still going strong wat dat betreft. Mooi om dat te zien. Zometeen, laatste lokale nieuws. Nu gaan we nog even genieten van de OJ's. Love Train.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de Grote Kerk in Oosthuizen exposeren van 10 tot en met 31 mei schilderes José van Gool en beeldhouwer Paul Krijnen als eerste exposanten van seizoen 2026. Van Gool studeerde aan de Rietveld Academie en in het Van Gogh Museum en werkt met acryl en olieverf, met de focus op mensen in het dagelijks leven. Krijnen maakt abstracte beelden in klei en steen, geïnspireerd door architectuur en kunst. De expositie is te zien aan de Raadhuisstraat 61. De gemeente Purmerend controleert deze maand op niet geregistreerde honden. Controleurs gaan langs de deuren en kunnen zich legitimeren. Wie een niet aangemelde hond heeft, moet alsnog hondenbelasting betalen van €96,48 per hond per jaar. Bewoners buiten de bebouwde kom zijn vrijgesteld. Hondenbezitters die hun hond nog niet hebben aangemeld, kunnen dit doen via de gemeentewebsite. Het recreatieschap Twiske Waterland heeft het wervingsplan voor Twiske Poort goedgekeurd. Maar de benodigde NNN-ontgrenzing ligt nog stil, wat gevolgen kan hebben voor de planning. Het gebied, eerder bekend als de Blauwe Poort, moet herontwikkeld worden als entreegebied van het Twiske, gericht op sportieve en gezinsrecreatie en horeca. De Blauwe Poort opende in 1991, maar sloot in 2013 door financiële problemen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de

Freddie Mercury, A Living On My Own. Ja, man van Queen en dit keer in een solo projectje. Nou, laatste dagen wordt het nogal gewaarschuwd, met name in Volendam, maar ook in de rest van de regio, voor een fietsendief. Hij is heel erg actief. In de afgelopen dagen heeft hij vrijwel dagelijks iets gejat. En hij heeft het vooral gemunt op elektrische fietsen. En het vreemde is, ze staan gewoon keurig netjes op slot. Sommigen nog met een extra hangslot eromheen. Maar deze beste man die krijgt het voor elkaar om met een soort loper of een bepaald type sleuteltje, om toch gewoon die fiets heel makkelijk en snel los te halen en er gewoon heel rustig ook op weg te fietsen. Wordt dus voor hem gewaarschuwd. Er gaan inmiddels ook allerlei beelden rond op social media van de man die te zien is met een donkerblauwe jas aan, blond haar, beetje bruinig van de zon. Dus je kan wel zien dat hij veel buiten aan het werk is, zullen we maar zeggen. Nou, pas vooral op en zet je fiets dus goed op slot. Met name in Volendam, maar ook in de rest van onze gemeente.

Je hoort helaas niet zo heel veel meer van deze man. Van Passenger, maar een jaar of 10, 15 geleden... Nou, wist hij toch af en toe een leuk hitje te scoren. Dit was er eentje van Anywhere bij LOVA Radio. Met zometeen de loflieveling van deze week. En die is van Niels Buijs. Lokale muziek dus. Dit was deze. Ja, je zou het niet zeggen. Maar het komt toch echt uit Volendam. Het is namelijk van Jaap Kwakman. Hij zong het bij De Zomer Voorbij in 2012. Het regent zonnestralen op

0: Wat ben ik blij dat dit de Love Lieveling van deze week is. Niels Buijs en The Professional. De single is een voorbode voor een nieuwe album wat hij binnenkort gaat uitbrengen. Dus als je dit hoort, nou, dat belooft denk ik wel heel veel goeds. Fijn. Nou, kunnen we even tot rust komen? Nee, zeker niet. Want FC Volendam kan komende zomer mogelijk een fors bedrag gaan bijschrijven. Mickey van der Ven, die is namelijk op weg naar de uitgang bij Tottenham Hotspur. De verdediger moet naar verluid zo'n 95 miljoen euro op gaan brengen. Echt flink veel geld. En Volendam kan dan ook heel goed profiteren. Want het ontvangt bij iedere transfer van de verdediger een solidariteitsbijdrage. Hoe hoger de transfersom is voor Van der Ven, hoe hoger ook de inkomsten zijn voor Volendam. Bij transfersom van 95 miljoen euro kan het bijna 3,1 miljoen euro bijschrijven. Kijk, en dat is nog eens goed geld voor ons clubpie. Zo hopelijk gaat de transfer door en met een mooie som. En kan de kassa dus ook flink gaan rinkelen in het Krasstadion hier in Volendam.
1: LOVA Televisie is er dagelijks. Kijk voor uitzendtijden en onderwerpen op onze website.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oeverterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een dikke 50 kilometer file. Op de meeste wegen heb je maar een minuutje of 5 vertraging. Dat valt reuze mee. Maar op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad, de A10 Oost naar de A10 West, heb je tussen Overamstel en Slotervaart nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje. Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De
8: warmte hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Kalimba de Luna, Boney M. Welkom beste luisteraars, dit is Middengrippen. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat. En we draaien natuurlijk ook altijd goede muziek op de LOVJ. Zoals we zijn begonnen met Boney M met Kalimba de Luna. Boney M is bekend van de mix van Europese muziek en Amerikaanse soul en funk. En het Caribische reggae. Veelal voorzien van een disco beat. De producer is blank en de uitvoerende zijn van negroïde afkomst. Daarbij hebben veel nummers een negroïde achtergrond. Zoals No More Chain Gang van het album Oceans of Fantasy. We gaan verder met Jan Smit met Op Weg Naar Geluk.

What is the world coming to? Een gouden ouwe van de Cats uit 1967. Springen we zo'n kleine 40 jaar de nieuwe eeuw in, en dat was in 2005. Simon Webb met No Worries.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 9 en 10 mei kunnen bezoekers tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag tientallen molens en gemalen in Noord-Holland bezoeken. In de regio Waterland opent de Katwoude Molen haar deuren. Deze molen, ook wel Kathammer genoemd, beheert het waterpeildeel van de polder Katwoude van circa 520 hectare. De naam is afgeleid van het landschap. Kat verwijst naar bonkig veenland, ham naar een uitham in de voormalige Zuiderzee. Onder een woning aan de Lijnbaan in Monnikendam trof de politie op 30 april een ondergrondse hennepkwekerij aan met circa 300 planten. Een 44-jarige vrouw uit de gemeente Waterland is aangehouden. De professioneel ingerichte kwekerij werd ontdekt na een melding bij het drugs- en ondermijningsteam. Planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook is de netbeheerder ingeschakeld vanwege vermoedelijke illegale stroomafname. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. FC Volendam heeft afspraken gemaakt over schermtijd, waarbij de trainer spelers regelmatig vraagt hun telefoon weg te leggen. Overmatig scrollen zou de concentratie schaden. En focus is cruciaal voor de laatste twee eredivisiewedstrijden tegen Excelsior en Telstar. Volendam staat momenteel op de 16e plek van 18 en moet dus strijden om handhaving in de eredivisie. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Reality, the next one. En daarvoor Lily Allen met Not Fair. Lily Allen heeft weer een pittig liedje. Met haar meer zoete stem kraamt ze de meest expliciete tekst uit. Ook in Not Fair. Ze zingt over een schat van een man die verdomd belabberd is in bed. En dat is dus niet eerlijk. Not Fair is de derde single van haar tweede album It's Not Me, It's You. Volgende nummer is van Sam Smith, Diamonds.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd wordt gespeeld in New York. Publiek is niet welkom. En dan het weer. Vanavond droog. Het koelt af naar 6 graden. Morgen zon en wolken en ongeveer 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de Grote Kerk in Oosthuizen exposeren van 10 tot en met 31 mei schilderes José van Gool en beeldhouwer Paul Krijnen als eerste exposanten van seizoen 2026. Van Gool studeerde aan de Rietveld Academie en in het Van Gogh Museum en werkt met acryl en olieverf, met de focus op mensen in het dagelijks leven. Krijnen maakt abstracte beelden in klei en steen, geïnspireerd door architectuur en kunst. De expositie is te zien aan de Raadhuisstraat 61. De gemeente Purmerend controleert deze maand op niet geregistreerde honden. Controleurs gaan langs de deuren en kunnen zich legitimeren. Wie een niet aangemelde hond heeft, moet alsnog hondenbelasting betalen van €96,48 per hond per jaar. Bewoners buiten de bebouwde kom zijn vrijgesteld. Hondenbezitters die hun hond nog niet hebben aangemeld, kunnen dit doen via de gemeentewebsite. De werkzaamheden aan de nieuwe duiker aan de Julianenweg liggen op schema. De voorbereidingen voor de buizen zijn afgerond en het riool is aangelegd. Volgende week worden de kolken aangesloten op het riool en start het straatwerk. Daarnaast is Liander gisteren begonnen met de aanleg van een middenspanningskabel vanaf de Foxiastraat richting de AMVO. De sleuf ligt tijdelijk open, maar woningen blijven via bruggetjes bereikbaar. Deze werkzaamheden duren circa 3 weken.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen doe je er 10 minuten langer over. Op de A10 Zuid naar de A10 West tussen de afrit Amsterdam Centrum en Slotervaart ook 10 minuten vertraging. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend doe je ook weer 10 minuten langer over tussen het Schouw en Ilpendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Blauwe Vlinder, Simon Stein. En daarvoor Level 42 met Lessons in Love. De Engelse band begon in 1979 als jazz-funk-formatie, maar evolueerde al snel naar toegankelijke synthpop. Mede dankzij het thump-slap-geluid van zanger-bassist Mark King en de hoge achtergrondvokalen van toetsenist Mike Lindup werd de band een hitmachine zonder weerga. Ja. Dan gaan we verder met een liedje van de Sandy Coast. Ja, en vroeger duurden de liedjes te kort. Deze ook veel te kort. Mooi liedje. I See Your Face Again.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het recreatieschap Twiske Waterland heeft het wervingsplan voor Twiske Poort goedgekeurd. Maar de benodigde NNN-ontgrenzing ligt nog stil, wat gevolgen kan hebben voor de planning. Het gebied, eerder bekend als de Blauwe Poort, moet herontwikkeld worden als entreegebied van het Twiske, gericht op sportieve en gezinsrecreatie en horeca. De Blauwe Poort opende in 1991, maar sloot in 2013 door financiële problemen. Met de gratis Buiten Beter app kunt u in Edam-Volendam eenvoudig meldingen doen van problemen in de openbare ruimte, zoals schade, zwerfafval of omgevallen bomen. De app is te downloaden via de App Store of Google Play Store. De coalitievorming in Purmerend verloopt moeizaam. Verkenners adviseren een coalitie van 5 partijen. Stadspartij Beemsten, Polderpartij GroenLinks, PVDA, VVD, D66 en CDA. Het struikelblok is de gespannen verhouding tussen de twee grootste partijen. Stadspartij Beemsten, Polderpartij, geeft aan dat samenwerking met GroenLinks/PVDA inhoudelijk en relationeel schuurt en geeft de voorkeur aan een rechtse coalitie met Partij voor Purmerend. GroenLinks, PVDA, wil op zijn beurt alleen samenwerken met Stadspartij na herstel van de relatie en sluit samenwerking met FVD en Partij voor Purmerend uit.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Marionette Maribel. Ja, ik denk nog steeds dat als ze dit nummer op het Songfestival gedaan had, dat ze veel hoger had geëindigd. Maar ja, weten doen we dat natuurlijk niet. Ja, en hiermee komt er alweer een einde aan deze laatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met Terug in de Top 40. En dan vandaag sluit ik af met een nummer. Dat zoek ik dan uit in mijn eigen playlist. En dat is een hele mooie deze keer van The Eagles. New Kid in Town. Tot zaterdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
8: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
9: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente EDAM Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
7: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
8: 12 maanden zitten.
7: Nou, weet je wat?
9: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
7: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
8: Hoe kwam dat binnen bij je?
7: Ja, heftig, hè? Dus...
6: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedenavond. Het is donderdag 7 mei. Alweer. Ja, de eerste donderdag van de nieuwe maand. Zonder de R in de maand. Jongen, jongen. Het is aflevering 699 van het Jazz & Blues Café bij de LOVJ. Mijn naam is Arie Oskemper en de eerste donderdag van de nieuwe maand betekent natuurlijk ook nieuw materiaal. Veel nieuw materiaal. Ook oude opnames die opnieuw uitgegeven zijn of nog nooit eerder uitgegeven zijn. Dus gaat u maar schrap zitten. Er komt hele bijzondere mooie muziek van bij. Voorbij. En dat begon natuurlijk al met deze opname van een violist in de jazz. Ja, dat komt niet wel voor. Maar toch, deze man, David Garrett. David Bongaerts heet hij eigenlijk. Hij is in Aken geboren op 4 september 1980. Maar woont al heel lang in Amerika. Hij staat in de Guinness Book of Records als de snelste violist ter wereld. Ja. Ik heb het niet bij me, maar De Vlucht van de Hommel van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Nou, als ik het een keer meeneem, dat doe ik al voor u. Maar dan herkent u dat meteen. Dat speelt hij, dan vliegen de vonken van zijn viool af. Echt waar. David Garrett. Ja, hij speelde hier met Ray Vega, trompet. John Haywood, piano. Frank van der Heijden, gitaar. James Genus, bas. Steven Wolf, drums. En de Bulgarian Symphonica... De Bulgarian Symphony Orchestra. Opgenomen 6 september 2008 op het album... Encore. Ja, dat is een mooie opname. Summertime van David Garrett. Daar opende dit programma mee. Allemaal nieuw materiaal. Waaronder het volgende nummer van Miles Davis. Mij wordt in het Jazz & Blues Café door mij allemaal uitgezocht. En misschien heb ik over een paar weken wel een gast ook. Maar dat moet ik even opschuiven naar juni. Maar mei is eigenlijk de maand van Miles Davis. 26 mei zou hij 100 jaar geleden geboren zijn. Nee, zou hij 100 jaar worden, maar hij is 100 jaar geleden geboren op 26 mei. Is helaas natuurlijk al jaren niet meer onder ons. Maar we vieren het wel, zijn verjaardag, want hij is natuurlijk... Ja, je kan niet om hem heen in de moderne jazzmuziek, in de geïmproviseerde muziek. Geboren 26 mei 1926... en overleden 28 september 1991. Dus, we gaan naar hem luisteren met het volgende nummer. Dat is nieuw uitgekomen materiaal, opgenomen 1 oktober 1964, dit nummer dan. Het komt van een album Miles in France, 1963-1964. Het Paris Jazz Festival in Salle Pleyel. Het is het eerste concert. Er zijn ook opnames van het tweede concert. Er zijn opnames van andere venues, zeg maar. Om het mooi maar eens eventjes te zeggen. In Frankrijk. Want het komt uit de serie, de Bootleg Series. Maar ze hebben dat allemaal een beetje opgeknapt. En dit is de Bootleg Series Volume 8. Er zijn opnames, een heleboel uit Antibes, Juan-les-Pins. Van 26 juli 1963. Dan nog een keer een volgend concert, ook in Juan-les-Pins, 27 juli 1963. En nog een keer 28 juli, ook daar. En dan in Parijs, Salle Pleyel, 1 oktober en het eerste concert. En 1 oktober het tweede concert. En van het eerste concert op 1 oktober met George Coleman, Herbie Hancock, Ron Carter en Tony Williams. Min of meer vaste... kwartet was dat, of quintet, want dat was meteen maar bij, was het natuurlijk een quintet. Hier speelde hij nog met George Coleman. Daar was hij toch niet zo tevreden over, dus na deze opnames, na deze

0: Maar.
1: Elke dag bij jou. Elke dag LOVE.
2: Rentje!
3: Hey Mart, deze is

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd, maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.